0: dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van zeven dat de banner op haar hoofdje kreeg is er het ergst aan toe. Een kind van zeven raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van acht licht gewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: is het nieuws bij Radio Dendria. Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta.

0: tennis. Hij verloor in de derde ronde van de Nederlander Van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar derde ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Cuboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemie Run & Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.

0: heerlijke crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met mattentaart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Geraasbergen.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De rector van de Universiteit van Gent is in gesprek aangegaan met de pro-Palestijnse studenten in het UFO-gebouw. Het gaat om een open vergadering, omdat de actievoerders geen vergadering achter gesloten deuren wilden. Enkele honderden studenten en medewerkers van de UGent bezetten sinds vorige week een gebouw van de universiteit en eisen een volledige boycott van Israël. De UGent gaat 3 samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzetten. In juni moet Joost Klein voor de rechtbank in Zweden verschijnen. De advocaat van Klein zegt dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd tijdens het Eurovisie Songfestival in Malmö. Een vrouw was tegen de afspraken aan het filmen. Hij vroeg om te stoppen en toen dat niet gebeurde, duwde hij de camera weg. Klein ontkent de vrouw hebben bedreigd. Het kostte hem zijn plek in de finale. In onze buurlanden is al heel wat regen gevallen. In Frankrijk viel op korte tijd 40 tot 75 mm water. Noordoosten heeft te kampen met zware overstromingen. Voor de regio Moselle is code rood van kracht. Er is wateroverlast in ongeveer zo'n 70 gemeenten. Ook in Duitsland en Italië zijn er verschillende meldingen van overstromingen. En ook in ons land wordt er straks nog veel regen verwacht. Jonathan Milan heeft zijn 3e ritzege in de Giro te pakken. In de 13e etappe was hij de snelste. Anjol Kowski werd 2e, Bohaus 3e. Tim Merlier kwam er vandaag niet aan te pas. En Wout van Aert rijdt volgende week de Ronde van Noorwegen. 2 maanden na zijn zware valpartij in dwars door Vlaanderen. Het gaat om een test, want Van Aert is nog niet topfit. Hij kijkt er wel naar uit om terug te kunnen koersen. En we verwachten overal regen of buien. In het centrum en het oosten kunnen die intens zijn. Minima van 10 tot 13 graden. Morgen starten we grijs, daarna opklaringen en opnieuw buien. Maxima tot 20 graden.
4: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Jody Bernal en Kissy Keno, een hele goede morgen en welkom bij Radio Dendria. Vandaag live te gast hier bij Garage Antoine in Geraardsbergen op het industrieterrein ter gelegenheid van de Willemie Run and Walk. En je kan je nog altijd inschrijven en dat tot 11 uur deze ochtend. Dus als je daar thuis zit en je denkt zo, ik wil nog even gaan wandelen. Het kan, hè? Tot 11 uur. En neem je hond mee, want die zijn hier ook van harte welkom.

Action and Suddenly. En 13 minuten na 9 uur, nog tot 11 uur, kan je hier komen wandelen of trailen. En dat bij, het wandelen is 6 kilometer of 12 en trail is 18, 24 of 30 kilometer. En het kan allemaal met je hond. En alles gaat naar Carnisha VZW en dat zijn de assistentiehonden. En straks komt er iemand wat meer uitleg geven over de Carnisha. Maar blijven slapen, dat gaan wij niet doen, maar wel snelle en maan.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Ontdek en beleef jouw toekomst. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een man is door de politierechtbank van Oudenaarde veroordeeld nadat hij in de Kattenstraat in Gerardsbergen 72 km per uur reed, in een zone 30. De man verklaarde dat hij zijn dochter snel wilde afzetten om het verkeer niet op te houden. De rechter legde een rijverbod van 15 dagen en een boete van €400 op, waarvan de helft met uitstel. Als buschauffeur mag hij wel blijven rijden met de bus.
3: De Gavers in Gerardsbergen ontving deze zomer 121.000 zwemmers, 4% meer dan vorig jaar. Daarmee blijft het provinciale domein het populairste zwemdomein van Oost-Vlaanderen. De groei had nog groter kunnen zijn, want de zwemvijver moest in juli en augustus 22 dagen sluiten wegens blauwalgen. De warme zomer zorgde daarnaast voor extra bezoekers. De provincie voorzag deze zomer onder meer extra schaduwplekken en gratis zonnecrème. Grote incidenten bleven uit.
4: Dit is Radio Dendria.

Peter Gabriel en Salisbury Hill. 4 minuten voor 9:30 en nog steeds live hier van op het industrieterrein bij Garage Antoine, ter gelegenheid van de Willemie Run and Walk. En het is goed weer, kom zeker even langs. Je kan hier ook gewoon iets komen drinken, het kan allemaal. Maar vooral wandelen en lopen. Dit zijn de Human League en Don't You Want Me. Goeie

0: Find Me van de Human League. En naast mij staat Wendy van VZW Kanisha of Kanisha VZW. Een hele goede morgen, dag Wendy.
1: Goedemorgen.
0: Alles goed?
1: Ja hoor.
0: Jullie staan hier met VZW Kanisha.
1: Klopt.
0: Vertel daar eens wat meer over.
1: Wij zijn een vereniging die assistentiehonden opleidt. Wij leiden hulphonden, hoorhonden en autismehonden op. Wij geven deze honden gratis weg. Omdat we niet willen dat alleen maar mensen die het financieel ruim hebben. We willen iedereen een kans geven om een hond aan te vragen. Dat wil niet zeggen dat iedereen een hond krijgt.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij hebben daarvoor ook heel veel gastgezinnen nodig. Gastgezinnen zijn degene die eigenlijk de pup opvoeden vanaf 8 weken. Dan gaan ze bij een gastgezin. Wij testen de pups rond de leeftijd van 6-7 weken. En dan gaan ze naar een gastgezin waar dan uiteindelijk de honden zinnelijk gemaakt worden. Die daar ook gesocialiseerd worden, zijnde de hond zoveel mogelijk overal mee naartoe nemen, basiscommando's aanleren. En de hond zit ongeveer een jaar en een half bij een gastgezin en dan komen ze in eindafwerking. Wat is eindafwerking? Dan gaat er dan komen ze bij een trainer terecht, die dan gaat kijken wat kent de hond goed, wat kent de hond niet goed en wat moet bijgeschaafd worden. Ook gaan we dan kijken van wat moet er specifiek aangeleerd worden? Wat daar dan, eigenlijk kijken we dan wat doet de hond graag, wat doet de hond minder graag. Bijvoorbeeld een hond die niet graag apporteert, dan gaan we die geen hulphond maken, omdat een hulphond is voor een persoon met een motorische beperking.
0: Mm-hmm.
1: Als die niet graag apporteert, heeft het geen zin om hem elke dag te confronteren met dingen die hij niet graag doet. Eigenlijk pas heel vaak pas in eindafwerking wordt er beslist welk type hond ze worden. Moet rekenen, de eindafwerkingsfase, het hangt ook een beetje af van hond tot hond en wanneer de hond binnenkomt. Maar toch moet je rekenen een 6 tot 8 maanden dat ze dan nog in eindafwerking zitten. Na de eindafwerking wordt er dan, of tijdens de eindafwerking wordt er beslist van die hond gaat bij die persoon.
0: Mm-hmm.
1: Dan wordt die voorgesteld en dan kijken we of dat er een klik is. Of
0: want dat is heel belangrijk.
1: Wij hebben natuurlijk al een heel groot interview gedaan met die personen. En dan kijken we bij al onze aanvragers bij wie zou die hond het best passen. En dan wordt de hond voorgesteld. Dan moet je rekenen een maand voordat er dan beslist wordt van oké, de hond gaat daar een keer logeren. En als de hond daar dan is, kijken we natuurlijk ook van, is dat hier goed, is dat hier niet goed? Voelt de persoon zich er goed bij? Maar we kijken ook natuurlijk naar de hond. Hè. Niet elke hond voelt zich goed bij elke persoon. Dus dat wordt allemaal bekeken. Maar in 99% van de gevallen is onze keuze wel juist. Hè. En ook zij moeten dan nog een opleiding volgen. Dan moet je ook weer rekenen dat dat toch ook weer tussen de 6 en 8 maanden duurt.
0: Oei, dus het ganse traject is
1: ongeveer twee jaar en een half. Afhankelijk van hond tot hond ook en van baasje tot baasje. Het ene baasje is, heeft meer ervaring met honden dan iemand die nog nooit een hond heeft gehad. Daar kijken we natuurlijk.
0: Is het van een specifieke ras telkens?
1: Wij werken vooral met Labradors en Golden Retrievers.
0: Ja.
1: Omdat die heel graag werken. Hè. Die hebben een grote will to please. Maar meer Labradors dan dat we eigenlijk Goldens hebben. Omdat de Goldens vaker iets. Ze hebben een zachter karakter. Maar ook een vaker iets onzekerder. En wat voor ons natuurlijk niet zo oké is. Hè. Wij willen natuurlijk zeer stabiele honden. Want onze honden moeten uiteindelijk wel heel veel aankunnen. Hè. Zij mogen overal mee op publieke plaatsen. Wij zijn een vereniging die erkend is door de Vlaamse overheid. Maar ook geaccrediteerd. Dat wil eigenlijk zeggen dat we een kwaliteitslabel hebben. Wij worden om de 5 jaar ook gecontroleerd of dat we het nog doen volgens de standaarden. Moesten we dat niet meer doen, dan zijn we dat label ook kwijt. Maar dat zorgt er wel voor dat onze honden overal recht op toegang hebben. Wat heel belangrijk is voor die baasjes. Hè. Je moet rekenen, zo'n hond kost ons €43.500. Dus wij schenken die honden aan onze aanvragers. Want wij krijgen geen structurele subsidies.
0: Wel, ik ging juist zeggen, van waar komt dat geld dan allemaal vandaan?
1: Als,
0: van hier
1: zo'n
0: natuurlijk.
1: Acties, ja. Hè, zoals hier, inderdaad. Hè, de Willemieren en ook, ja, die... Dat is ondertussen al 6 jaar,
0: denk ik. Ja, inderdaad.
1: Dus zo'n acties. Wij doen ook altijd een jaarfeest. Een ontbijt met wandeling. Een quiz die we hebben ook.
0: En van waar gaat dat allemaal door?
1: Dat is meestal in de buurt. Ons jaarfeest is in Herzelen. Dus hier niet zo ver van.
0: Ja.
1: In de Wattenfabriek. Dat is de laatste zaterdag van november altijd. Onze quiz die gaat door in Oostakker. En ja, ons ontbijt met wandeling, dat is altijd in mei, de laatste zondag van mei. Maar ja, wij gaan ook ten rade of vragen aan serviceclubs of dat ze ons willen sponsoren. Ja. Sommige bedrijven die ons ook sponsoren. Dus wij moeten ja, overal...
0: Ja, ik weet hoe moeilijk dat is
1: en,
0: om
1: ja, sinds corona
0: allemaal
1: wordt
0: gaan
1: dat,
0: te vragen.
1: Ja, ja, sinds corona wordt het, is het steeds moeilijker en moeilijker geworden uiteindelijk. Hè,
0: ja, maar het is wel nodig. En kunnen de mensen gewoon via de website ook geld gaan storten op een rekeningnummer? Of
1: wij hebben een puppyactie. En als mensen uit 40 euro per jaar storten, dan krijgen zij ook maandelijks een update, een nieuwsbrief rond al onze honden die we aankopen. En dan kunnen ze het ook nog fiscaal aftrekken uiteindelijk.
0: Want ik heb het daar gezien, jullie verkopen hier ook van alles en er staat daarop, wordt mama, papa, please.
1: Gastgezin.
0: Ja, gastgezin, dat was het.
1: Ja,
0: dus de mensen kunnen zo een puppy en dan moeten ze ze zinnelijk maken, maar ze moeten het dan teruggeven.
1: Ja, dat wel. En dan horen we vaak, ik zou dat nooit kunnen. Ja. En dat is ook heel lastig op het moment dat je die... Ik ga de hond dan vaak halen bij het gastgezin zelf.
0: Mm-hmm.
1: En op het moment zelf zien we dan vaak traantjes.
0: Ja, tuurlijk.
1: Zelfs ik, als een hond bij mij een eindafwerking heeft gezeten. De eindafwerking gebeurt altijd bij een trainer. En sommige honden, als ik ze afzet, is het ook met traantjes. Ook al zitten ze dan niet zo lang bij mij. Ja, de ene hond ligt u beter dan de andere. Maar die gastgezinnen inderdaad... Dan gaan mijn nieuwe zeggen dat dat niet lastig is om die hond af te geven.
0: Maar, het is voor
1: maar als je dan ziet wat dat die hond voor die persoon betekent...
0: Mm-hmm.
1: Meestal, eigenlijk altijd gaan we een contact tussen gastgezin en het baasje regelen. En soms kunnen daar heel mooie vriendschappen uit ontstaan. Of als de hond een keer op logé moet komen. Ze gaan op vakantie en de hond kan niet mee. Of iemand moet opgenomen worden in het ziekenhuis. Dan proberen we altijd die hond... nog een keer in het gastgezin te plaatsen. En die vinden dat dan natuurlijk leuk. Dat die hond die ze zo lang voor gezorgd hebben... uiteindelijk bij hen terechtkomt. Nog een keer. En ik zeg het is lastig. Maar ja, wel fijn om te zien... als die hond dan zoveel kan betekenen voor die persoon. Hè, want die hun leven verandert echt. Hè. Wij hebben al heel veel mooie dingen gezien. Mensen met een beperking gaan zich heel vaak opsluiten, zowel motorisch, autisme of een hoorprobleem. Die mensen durven vaak niet buiten komen, schamen zich, of het lukt gewoon niet. Maar door die hond krijgen ze uiteindelijk veel meer sociale contacten, waardoor hun leven, hun wereld verruimt. En dat is ook een heel belangrijke factor uiteindelijk. Hè. Wat ik nog wil zeggen rond de gastgezinnen... alle materiaal, zijn de voeding, medische kosten, dierenarts en zo, wordt allemaal door ons vergoed. Bench, alles wat de hond nodig heeft, krijgen zij allemaal van ons. Dus eigenlijk, puur technisch gezien, hebben ze geen kosten aan de hond opvoeden. Wat velen ook leuk vinden van, wij denken misschien na over een hond, maar, misschien moeten we eerst een keer zoiets doen. Voelen of dat een hond hond in ons leven past. Want bij ons is het een engagement van 1,5 jaar dat aangaat. Maar als je een gewone pup koopt en als huishond, dan gaat een engagement aan van hopelijk 10 tot 12 jaar. En dat horen we soms ook. We gaan dat doen. Wat dan een voordeel is, dan heb je een degelijke opleiding gehad. Want er is ook altijd een theorie.
0: Mm-hmm.
1: Voordat de pup geplaatst wordt. En de mensen worden wekelijks bij ons gevraagd om langs te komen. Dat is een uurtje training dan die ze hebben. Daar worden ze goed begeleid. En als ze dan zelf een hond hebben, sommigen denken dan van... Oh, ik ga dat dan ook met mijn hond doen. En zien hun hond ook evolueren naar een meer stabiele hond uiteindelijk. Hè. En, je kunt er heel veel uit leren. Dat is hetgeen wat wij aan onze gastgezinnen kunnen bieden. Wij kunnen hen spijtig genoeg niet daarvoor betalen, omdat we het zelf financieel helemaal niet ruim hebben.
0: Ja, tuurlijk. Het is allemaal voor een goed doel. En de mensen kunnen dat waarschijnlijk ook via de website?
1: Ja.
0: Dat is gewoon...
1: Eigenlijk wat ze best doen, is de website bekijken. Daar zien ze wat we ook allemaal doen. En als ze interesse hebben, dan kunnen ze een mailtje sturen naar info@kanisha.be. En dan gaan ze een vragenlijst krijgen, die ze dan invullen. En dan worden ze uitgenodigd voor een gesprek. Wat wel het belangrijkste is, als je gastgezin wil worden, is dat de hond niet langer dan 4 uur alleen mag zijn.
0: Ja.
1: Maar wij hebben gastgezinnen die de hond meenemen naar het werk. Er zitten soms honden op scholen. Op het ministerie hebben we zelfs honden die in een gastgezin gezeten hebben. Dus ja, als de werkgever het toelaat, kan je ook gastgezin worden, ook al heb je een fulltime job. Dus ja.
0: Voilà. Hey Wendy, ik ga je heel veel succes wensen met de VZW Kanisha. En ja, ik hoop dat je hier vandaag heel veel spullen verkoopt en dat er ook gastgezinnen hier bij jou langskomen.
1: Dank u wel.
0: Ik ga een plaatje draaien van Lobo, Me and You and a Dog Named Boo. Misschien komt er wel een boe uit, hè?
1: Wie weet. Dank u.

Carré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis. Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

Robbie Williams en She's the One. Straks staan we hier nog steeds live vanop het industrieterrein in Gerardsbergen bij Garage Antoine. Ter gelegenheid van de zesde Willemie Run and Walk. Als jullie weten wat doen en je zit daar thuis, je kan nog tot 11 uur je komen inschrijven om gezellig mee te lopen of te wandelen. Het kan allemaal. En ik heb ook nog kaarten voor de zoete smoedefeesten.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De rector van de Universiteit van Gent is in gesprek aangegaan met de pro-Palestijnse studenten in het UFO-gebouw. Het gaat om een open vergadering, omdat de actievoerders geen vergadering achter gesloten deuren wilden. Enkele honderden studenten en medewerkers van de UGent bezetten sinds vorige week een gebouw van de universiteit en eisen een volledige boycott van Israël. De UGent gaat 3 samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzetten. In juni moet Joost Klein voor de rechtbank in Zweden verschijnen. De advocaat van Klein zegt dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd tijdens het Eurovisie Songfestival in Malmö. Een vrouw was tegen de afspraken aan het filmen. Hij vroeg om te stoppen en toen dat niet gebeurde, duwde hij de camera weg. Klein ontkent de vrouw hebben bedreigd. Het kostte hem zijn plek in de finale. In onze buurlanden is al heel wat regen gevallen. In Frankrijk viel op korte tijd 40 tot 75 mm water. Noordoosten heeft te kampen met zware overstromingen. Voor de regio Moselle is code rood van kracht. Er is wateroverlast in ongeveer zo'n 70 gemeenten. Ook in Duitsland en Italië zijn er verschillende meldingen van overstromingen. En ook in ons land wordt er straks nog veel regen verwacht. Jonathan Milan heeft zijn 3e ritzege in de Giro te pakken. In de 13e etappe was hij de snelste. Anjol Kowski werd 2e, Bohaus 3e. Tim Merlier kwam er vandaag niet aan te pas. En Wout van Aert rijdt volgende week de Ronde van Noorwegen. 2 maanden na zijn zware valpartij in dwars door Vlaanderen. Het gaat om een test, want Van Aert is nog niet topfit. Hij kijkt er wel naar uit om terug te kunnen koersen. En we verwachten overal regen of buien. In het centrum en het oosten kunnen die intens zijn. Minima van 10 tot 13 graden. Morgen starten we grijs, daarna opklaringen en opnieuw buien. Maxima tot 20 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: hier bij Radio Dendria en Toorn. 4 minuten na 10 uur en naast mij collega Luc van Praat. Dag Luc.
1: Dag Renata.
0: Alles goed?
1: Ja.
0: Ik ben blij dat je hier naast mij staat. Zie.
1: Lang geleden, hè?
0: Ja. Bij Garage Antoine. Hier voor de 6e Willemie Run and Walk ben je even langsgekomen. En volgende week, dan staan we ook ergens, hè Luc?
1: Daar gaan we ook op stap, ja. Dan mogen we naar Deftingen.
0: Ja, naar de Zoete Smoele Feesten. En dat op zondag, want dan gaan we met Dendria Plus. We hebben ook natuurlijk Dendria Plus, de tweede zender, met meer Nederlandstalige muziek en meer meezingers. Dus als je zo voor de mensen hier een flyertje gezien hebt op tafel, als je die omdraait, dan zie je de Dendria Plus. Of staat die op rood, ja, dan zie je de Dendria, hè? Gewone Radio Dendria.
1: Alle twee top.
0: Ja, inderdaad. En op zaterdag 12 september is er daar ook heel wat te doen. En Luc, ga jij dat vertellen?
1: Wel, ik zie concurrentie.
0: Ja.
1: Ja. Marske Vertongen van Radio Hallo.
0: Ja, Radio Hallo.
1: En Danny Jehu, die kennen we ook. Hè.
0: Ja.
1: En Larissa, die kennen we ook. En er is ook nog afterparty met DJ Wes.
0: Inderdaad. En de voorverkoop bedraagt 15 euro. En aan de kassa 17. En kinderen tot en met 12 jaar, die mogen gratis binnen.
1: En dat gaat allemaal door in een feesttent aan de Otterhemstraat in Deftingen.
0: Ja, en dan de zondag, dan staan wij daar met Dendria Plus. Het is daar barbecue en er is daar ook feest met de plankaart. Want die komen daar optreden en ook Simply Wie zal daar zijn. Dus als de mensen niet weten wat doen, dan kunnen ze gerust even naar die Zoete Smoelefeesten komen. Wij staan daar op zondag. Op zaterdag is er ook heel wat te doen. En ik heb gratis tickets dat ik mag weg, of dat wij mogen weggeven.
1: Voor een gratis taart?
0: Nee, geen gratis taart. Wel.

0: gratis inkom. Het is te zeggen, de zaterdag kan je er gratis binnen als je zo dadelijk gaat bellen. Of je mag ook nog kiezen voor zondag. Maar zondag is het gewoon een inkomkaart en niet de barbecue. Ik heb wel kaarten voor zaterdag en zondag. En wat gaan we doen, Luc? Gaan we voor zaterdag of zondag kiezen nu?
1: Zondag moet er in elk geval zijn, hè?
0: Ja, wij wel, maar voor de luisteraars thuis.
1: De rest gaat mijn programma en ik moet hem bekijken.
0: Ah ja, oké. Okay. We gaan kaarten weggeven en we gaan de mensen laten kiezen wanneer ze willen komen. Zaterdag of zondag. Dus als je graag naar de zoete smoelenfeesten gaat, dan mag je nu gaan bellen op de 054 44 17 50. En wie weet krijg jij dan zo een gratis kaart. 054 44 17 50. Dit is Chris Ria.

Hansel met een ode aan al die vrouwen die ze ooit hebben liefgehad of gekend. Ja, lijkt dat je maar wilt. Je kan nog altijd gaan bellen voor een gratis kaart voor de zoete smoelenfeesten op de 054-44-1750. En je mag dan kiezen of je graag de zaterdag wil komen of zondag. Het kan allemaal. En nu Christophe en het licht, hij doen.

Of we hier de laatste gaan zijn om het licht uit te doen, dat weet ik niet. Maar als je nog wilt wandelen of lopen, het kan nog tot 11 uur de inschrijving. Of kom gewoon even langs. Het is hier gezellig. En voor de kinderen is er ook een springkasteel dat ik hier zie staan rechts van mij. En ook Radio Dendria zal hier nog een tijdje blijven. Dus als je niet weet wat doen, kom gerust langs. En bellen voor de gratis kaart voor zaterdag 12 september voor de Zoete Smoelenfeesten. Dat zal nu niet meer gaan, want die gaat naar Kurt Ternoot. Die wint gratis zo'n kaart. En straks gaan we er natuurlijk ook nog weggeven. Maar nu eerst nog wat muziek hier van op de Willemie Run and Walk. Hier op het industrieterrein in Gerardsbergen.

Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn. In zaal Sint-Bavo in Geraardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan Sugar & Pies, Gerard Motor, One Way Express en Ark Uitvaartzorg.

0: around. En als ze niet weten wat doen, Luc, ze kunnen nog altijd naar hier komen. Hè?
1: Naar garage Antoine aan het industrieterrein hier in Gerardsbergen.
0: En is het gedaan? Zeg ik er niks meer? Oké. Okay. Het volgende liedje nog niet? Allee, het is Sarah Beth en Frankie Miller. Why don't you try me? Vreemd titel, hè, Luc?
1: Ja.
0: Ja, maar je moet dat nog niet afzetten. Je schrik van mij. Maar ik ga u niet gebruiken. Hij moet dat ook niet doen. Goedemorgen.

zesde Willemie Run and Walk. En het kan nog tot 11 uur, dus je hebt nog een klein half uurtje om je komen in te schrijven. En vanavond is het De Verraders en Ruben van Hucht. Ja, die is alvast niet van plan om de regels zomaar te volgen. Tijdens de opdracht gebruikt de sportjournalist stiekem een horloge waarmee hij de tijd kan bijhouden. En waarop hij daar aangesproken wordt. Ja, wat ze allemaal gaan zeggen, dat zie je vanavond. En hij zegt, ik heb een boel geflikt. Het is flikken of geflikt worden, ja. Of zijn eigenzinnige aanpak hem verder gaat brengen in het spel. Ja, dat ontdek je vanavond om 7:55 bij VTM. Nu De Geest en Maan.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

Axel Red en Tom Pournoux. Nog steeds live hier van op het industrieterrein in Gerardsbergen bij Garage Antoine ter gelegenheid van de Willemy Run and Walk. En je kan nog altijd langskomen en gezellig hier iets drinken of iets eten. Of gewoon de kinderen laten spelen op het springkasteel. En ik heb ook nog natuurlijk kaarten voor de zoete smoelenfeesten. Volgende week dan zijn we daar live te gast op zondag 13 september samen met de Plankaart en Simply We. Radio Dendria, of ik moet zeggen Dendria Plus, die zal daar live aanwezig zijn. En bij Dendria Plus, daar vind je meer Nederlandstalige muziek en ook meer meezingers. En je kan misschien gaan meezingen met deze van André Hazes en Zeg maar niets meer.

Dat was nog André Hazes en zeg maar niks meer. Ik zal ook maar niks meer zeggen, want zo dadelijk komt de reclame eraan. Maar eerst nog deze van Maxi Priest. And close to you. Tot zo, na 11 uur.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Ontdek en beleef jouw toekomst. Gerard Motor. Ontdek Omoda. Beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel. Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Tot zover de trams op Radio Dendria. Je kan ons nog altijd terugvinden aan de garage Antoine voor de Runnenwalk Willemy.
1: Ja, wij blijven hier nog heel even. Het is te zeggen, toch zeker nog 3, 4, 5. Ja, we zullen zien, Luc, wat dat zal worden.
0: Hoe lang, licht uit doen.
1: Hoe lang dat we kunnen uithouden. En ik heb natuurlijk nog altijd die vrijkaart voor zondag met de plankaart en Simply We bij de Zoete Smoelenfeesten. 054 44 1750 als je er gratis naartoe wilt. En niet te vergeten, het is wel zonder barbecue.

my sleeve. Nothing.

0: hier bij Radio Dendria. Luc, wist je dat Sam Goris een nieuw liedje heeft?
1: Inderdaad. Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Sam Goris heeft een nieuw liedje en niet zomaar eentje, hè. Echt ambiance. 1, 2, 3, rak.
0: Ja, maar nee, ik heb het niet over dat. Op 25 september, dan heeft hij terug een nieuw liedje.
1: Ah.
0: Dat wist hij dus nog niet.
1: Dat wist hij nog niet.
0: Voilà, dan weten jullie het hier allemaal. Hier bij Garage Antoine. Maar hier nog een keertje, rak.

0: je wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

Samantha Fox en Nothing's Gonna Stop Me Now. En voor de voetballiefhebbers deze namiddag om 14:30. Dan is het Cercle Brugge tegen AA Gent. KV Kortrijk, Zultewaregem begint om 16:00. Anderlecht tegen Racing Henk, dat staat op het programma voor 18:30. En SK Beveren tegen OGA Leuven om 19:45 deze avond allemaal. En nu nog altijd live vanop de Willemie Run and Walk hier in Gerardsbergen.

0: Dat waren nog de Pretenders.
1: Ja, Luc, zeg, heb je de voorbije dagen al het dierenriem licht gezien?
0: Nee.
1: Oh, wel, blijkbaar wie de komende dagen vroeg opstaat, die kan bij helder weer het dierenriemlicht zien. Vlak voor zonsopkomst, dan verschijnt er in het oosten zo een driehoek met een lichtgloed.
0: En het is... Hoe vroeg is dat?
1: Ja, dat weet ik niet. Hè. Ik weet niet, wanneer komt de zon op? Hè? Als ze begint te schijnen.
0: Hoe schijnt ze al als ik opsta?
1: Ja, ik weet het niet. Het kan vroeg zijn.

0: Ook al van lang geleden was dat Claude François en Les in de Chance aan Notre Dame.
1: Ja, en ik heb even gekeken. Het is zo een bijna 11:40. Dus die inschrijvingen die zijn hier gedaan voor de Willemie Walk Run Trail, zoals je het wil noemen, hè Luc?
0: Ja, en er zijn al heel wat wandelaars en lopers die beginnen binnen te komen. Hè?
1: Ja, inderdaad. En straks dan hebben wij ook nog een interview met iemand van de organisatie. Ik ben benieuwd wat hij of zij allemaal te vertellen gaat hebben. You know.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: de zon schijnt en het is er misschien nog het weer voor om gaan te zwemmen daar in dat zwembad. Swimming in the pool van de radio's. En voor mij staat Bernard. Dag Bernard.
1: Goedemiddag.
0: Ja, alles goed?
1: Alles goed, zeker en vast kan niet beter zijn.
0: Ja, met dat mooie weer, de stralende zon. Kan zeker en vast niet mooier zijn.
1: Ja, ja.
0: Jij bent van de organisatie van de Willemie Run and Walk, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Vertel eens, hoeveel inschrijvingen heb je vandaag gehad?
1: Wel, we zijn heel blij. We hebben vandaag de kaap van 700 inschrijvingen mogen overschrijden. In vergelijking met verleden jaar zijn dat er 300 meer.
0: Oei, 1000?
1: Ja. 300 meer, verleden jaar 400.
0: Ah ja, oké.
1: 700, ja.
0: Ja, dat is toch wel heel wat volk, hè? Want ja, er komt heel wat bij kijken, zo'n organisatie. Kan het mij voorstellen?
1: Ja, zeker. We zitten eigenlijk met een klein team het gans jaar door. Maar we hebben gelukkig ook een heel groot team aan vrijwilligers die eigenlijk ieder jaar al, nu voor de 6e editie, paraat zijn en de handen uit de mouwen steken voor het goede doel.
0: Ja, want het gaat allemaal integraal naar Kanisha VZW voor... Ja. Opleidingshonden. Ik heb er daarnet één gezien. Er is hier eentje aanwezig.
1: Ja, inderdaad. En Kanisha is hier zelf ook aanwezig, mijn stand.
0: Mm-hmm.
1: Ze gaan straks ook nog een demonstratie doen met een begeleide hond. Maar ja, het is eigenlijk onder het motto, dus Willemie, mm-hmm, waar ik je vervoort, is altijd de meter geweest van Kanisha. En vandaar het event gekoppeld aan het goede doel.
0: Ja, en zo is het nu al het 6e jaar dat jullie het doen, hè? Als ik me niet vergis.
1: Klopt, 6e editie, ja.
0: En langs waar gaat het parcours dan? Voor de wandelaars,
1: voor de wandelaars. We hebben eigenlijk geluk dat we in de mooie Vlaamse Ardennen wonen. Dus de mensen genieten van heel veel natuurgebieden, bosgebieden. Natuurlijk, het is Gerards Bergen en dat gaan ze ook wel voelen.
0: Ja.
1: Ja. Toch tot 300 hoogtemeters voor het langste parcours. En de 6 en 12 kilometer zijn, laten we zeggen, heel vriendelijk voor de beentjes.
0: Ja, de mensen die aan het lopen waren, zijn er daarvan al binnengekomen nu?
1: Ja, inderdaad. We hadden eigenlijk lopers die om 8 uur vertrekken en om 11 uur 30 al de 30 kilometer achter de kiezen hadden.
0: Dat is niet voor beginners, hè?
1: Niet voor beginners.
0: Het zou niet voor mij zijn. Zou het jij kunnen?
1: Nee. Dat is echt traillopers, mensen die erop getraind zijn. Die leggen dat op een meer dan 10 kilometer per uur, hè, met het landschap. Chapeau.
0: Ja, inderdaad, chapeau voor al die mensen. En ik zie dat er al heel wat mensen nu, daar straks waren de tafels leeg, maar nu beginnen ze goed vol te komen, hè?
1: Ja, de eventzone is ook heel leuk om te blijven. Lounge shetels, springkasteel, verse pannenkoeken. Dus de mensen gaan denk ik nog wel even blijven.
0: Ja, ik heb gezien dat ze daar... Is het nog frieten dat ik daar gezien heb? Nee, dat kan niet.
1: Het is,
0: ik zie ze daar zoiets scheppen en van alles aan doen, maar ik weet niet wat dat allemaal juist is.
1: Ja, dus eigenlijk de pannenkoeken worden hier vers gebakken. Het deeg wordt hier ook ter plaatse gemaakt.
0: Ah, dat
1: dus
0: zag ik dus.
1: Vers. Knapperig vers geruikt het hier ook, ja.
0: Maar als ze daar nog thuis zitten, de mensen zijn aan het luisteren, kunnen ze dan gewoon naar hier komen voor een pannenkoek te eten?
1: Ja.
0: Ze moeten zich niet meer inschrijven.
1: Nee, ze hoeven niet te wandelen. De eventzone staat open. Ze kunnen een lekker glaasje komen drinken, pannenkoeken eten en ook de stand van Kanisha ontdekken.
0: Ja. Voilà, ja, zeker en vast steunen voor het goede doel. En Willemie, Marieke, die had ook een liedje dat ze heel graag hoorde. En vraag mij af, want wij weten nu wel over wat het gaat, welk liedje. Maar waarom hoorden ze dat graag?
1: Dus eigenlijk, Marieke had daar voor de kwalificatie van de triathlon in Hawaii, voor de Paralympiërs. Bij de voorbereiding daarvan heeft ze eigenlijk de kwalificatie afgelegd in Antwerpen. En bij de geslaagde kwalificatie kwam ze op de markt in Antwerpen. En dan klonk dat lied in volle borst over Hans de Markt. Ja. Dus vandaar dit nummer is echt aan Marieke verbonden.
0: Ah, wel, we gaan dat met heel veel plezier draaien. En ik denk dat ze het hierboven zal horen en zal meedoen. Speciaal voor Marieke draaien we Marco Borsato en Rood. Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.
0: Dag.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

van bloed en oorlog om ons heen.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.
1: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn in zaal Sint-Bavo in Geraardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054-44-1750. Met dank aan het Karrewiel, Garage Antoine, Proman Home en Houtrealisaties Kansier.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De rector van de Universiteit van Gent is in gesprek aangegaan met de pro-Palestijnse studenten in het UFO-gebouw. Het gaat om een open vergadering, omdat de actievoerders geen vergadering achter gesloten deuren wilden. Enkele honderden studenten en medewerkers van de UGent bezetten sinds vorige week een gebouw van de universiteit en eisen een volledige boycott van Israël. De UGent gaat 3 samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzetten. In juni moet Joost Klein voor de rechtbank in Zweden verschijnen. De advocaat van Klein zegt dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd tijdens het Eurovisie Songfestival in Malmö. Een vrouw was tegen de afspraken aan het filmen. Hij vroeg om te stoppen en toen dat niet gebeurde, duwde hij de camera weg. Klein ontkent de vrouw hebben bedreigd. Het kostte hem zijn plek in de finale. In onze buurlanden is al heel wat regen gevallen. In Frankrijk viel op korte tijd 40 tot 75 mm water. Het Noordoosten heeft te kampen met zware overstromingen. Voor de regio Moselle is code rood van kracht. Er is wateroverlast in ongeveer zo'n 70 gemeenten. Ook in Duitsland en Italië zijn er verschillende meldingen van overstromingen. En ook in ons land wordt er straks nog veel regen verwacht. Jonathan Milan heeft zijn 3e ritzege in de Giro te pakken. In de 13e etappe was hij de snelste. Anjol Kowski werd 2e, Bohaus 3e. Tim Merlier kwam er vandaag niet aan te pas. En Wout van Aert rijdt volgende week de Ronde van Noorwegen. 2 maanden na zijn zware valpartij in dwars door Vlaanderen. Het gaat om een test, want Van Aert is nog niet topfit. Hij kijkt er wel naar uit om terug te kunnen koersen. En we verwachten overal regen of buien. In het centrum en het oosten kunnen die intens zijn. Minima van 10 tot 13 graden. Morgen starten we grijs, daarna opklaringen en opnieuw buien. Maxima tot 20 graden.
4: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Laat de muziek maar spelen, let the music play, dat was Shannon.
1: Ja, en ineens had ze er geen zin meer in. 12:05 en nog steeds live hier van op de Willemy Run and Walk in Gerardsbergen op het industrieterrein bij Garage Antoine.
0: En we hebben nog nieuws aan Renata, want binnenkort organiseren Radio Dendria en Dendria Plus een groot spaghetti en krokfestijn. Dat gaat worden op zaterdag 26 september, 's middags en ook 's avonds. En kaarten die zijn ook te koop hier bij ons.
1: Ja, dus wie graag ons wil steunen, die kan gewoon kaarten komen kopen aan €15. En dan kan je kiezen uit een lekkere spaghetti of krok. En we hebben ook vegetarische opties. Het kan allemaal. Goedemiddag.

0: Uit de goede oude tijd was dat Tony Orlando en Not Three Times.
1: Ja, en nu staan we hier in Geraardsbergen bij Garage Antoine met Radio Dendria. Maar volgende week dan verhuizen we naar Deftingen voor de Zoete Smoelenfeesten met onze andere zender. En dat is Dendria Plus. Daar hoor je meer Nederlandstalig en meer meezingers. Maar over die Zoete Smoelenfeesten gesproken, Luc, vertel het een keer, zaterdag.
0: Wel, zaterdag 12 september begint dat daar om 19 uur. En Radio Hallo komt langs met Marske Vertongen van FC De Kampioen. Ook onze plaatselijke zangeres Larissa, zeker ambiance. En voor meer ambiance is er ook nog Danny Diego. En daarna nog een afterparty met DJ Wes.
1: Ja, en de kaarten in voorverkoop zijn €15, aan de kassa €17. En kinderen onder de 12 jaar die mogen gratis binnen. En op zondag dan is er barbecue met de plankaart. Natuurlijk ook een optreden van hun. Radio Dendria. Nee, niet Radio Dendria. Dendria Plus, die zal daar aanwezig zijn. En ook Simply We. En het begint daar allemaal vanaf, even kijken, vanaf 11 uur kan je daar naartoe gaan. De barbecue die kost €20, 4 stukken vlees, kinderen €10 aan de kassa. En de inkom zonder barbecue is ook €10. En daarvoor hebben wij nog vrijkaarten, maar ook voor zaterdag. Dus wie nu belt, die mag kiezen uit een kaart voor zaterdag of zondag. En bellen kan op het nummer 054 44 17 50.
0: Of als je hier aanwezig bent, kan je misschien ook bij ons komen?
1: Als je hier aanwezig bent en je wil graag naar die Zoete Smoelenfeesten gaan, dan kan dat natuurlijk ook, maar dan moet je wel heel snel zijn. Ernest Lau nu en geef mij je nummer 054 44 1750. Goedemiddag.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Blauw is blijkbaar het kleur van een eenzaam hart. Dat was Kid Safari.
1: Ja, is dat die met zijn krolletjes zo?
0: Zo'n staartje.
1: Ja. Ik kan hem mij nog een klein beetje herinneren. Daarstraks had ik gezegd dat je nog mocht gaan bellen. Voor zaterdag of vrijdag volgende week de zoete smoelenfeesten. En het kan nog altijd op de 054 44 17 50. En dan mag je kiezen uit een kaart voor zaterdag ofwel op zondag. En wij blijven hier nog een beetje. Het is goed weer, 23 graden geven ze, maar ik vind dat hier toch veel warmer. Enfin.

0: gaan hier nog niet weg. Nee, nee, zeker niet. Wij blijven nog een hele tijd hier. En ik heb daarnet telefoon gekregen, dus voor de kaart van zaterdag moet je niet meer bellen, want die gaat naar Danny Ketsman. Hij heeft zo een vrijkaart gewonnen en hij mag gratis naar de Zoete Smoelenfeesten op zaterdag 12 september. Je mag wel nog altijd gaan bellen als je graag op zondag gaat naar de plankaart gaan kijken en ook naar Simply We en natuurlijk Dendria Plus.
1: Ja, en er is hier ook nog iets te doen, Renata, want binnen een tiental minuutjes is er een demonstratie van de VZW Kanisha.
0: Dus als je daar nog thuis zit en je woont hier in de buurt, dan moet je heel snel zijn en dan kan je die demo hier zien. Maar nu deze meneer. Ik heb het over Sergio en alleen bij jou.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Ontdek en beleef jouw toekomst. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel

Snap hier bij Radio Dendria live van in Gerardsbergen op het industrieterrein bij Garage Antoine voor de Willemy Walk and Run. En we hebben hier daarnet ook nog twee hondjes gezien. Twee schattige hondjes, meer dan twee eigenlijk. Maar ik vond die zo schattig. Mini en Maxi, dacht ik. Mathene is een poedel en... Wacht. Een dwergpoedel en Tander is een maltipoe. Voilà, dat weten we dan ook weer al. En zo dadelijk gaat VZW Kanisha hun demonstratie geven. Dus ga maar allemaal gezellig gaan kijken daar in de hangar van Garage Antoine. En wij gaan verder met muziek.

Madonna en Express Yourself. En momenteel is er binnen een demonstratie gaande van WZW Kanisha. En straks gaan wij ook de opbrengst hier gaan horen. Die gaat bekendgemaakt worden in deze namiddag. Ik ben benieuwd hoeveel deze zal opgebracht hebben. Het is allemaal voor een goed doel, dus als je nog wil langskomen, kom gerust langs. De nieuwste nu van Jordi van Het. Geen.

Eigen stem heeft hij toch, Jordi van Net en Niemand Mag Alleen Zijn. En dat is ook zo, Niemand Mag Alleen Zijn. En bij Radio Dendria ben je natuurlijk nooit alleen. We gaan plaats maken voor de reclame. Maar nu eerst nog Umberto Tozzi en Ti Amo. Goedemiddag.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel

Walton, een echte liefde is te koop. En zo dadelijk gaan we hier die check uitreiken voor Kanisha VZW na deze. We gaan nog één plaatje draaien, dus nog een klein beetje geduld. Zo'n 3 minuutjes en dan gaat dat hier allemaal gaan gebeuren.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Ja, ik had het daar straks al gezegd. Wij gaan overgaan nu tot de overhandiging van de cheque voor VZW Kanisha. En de eerste cheque of de cheque, dat is door de organisatie, de sponsors, alle wandelaars, de helpers. En ook een speciale dank aan Kurt Martens met zijn team van de padstappers die hier komen helpen zijn. En ook het team van Garage Antoine met een bijzondere dank aan Bernard en Anneleen. En ik denk dat nu het moment aangebroken is dat we gaan bekendmaken hoeveel het allemaal heeft opgebracht. We gaan even meekijken. 1050 euro. Dikke proficiat hiervoor. Ja, en die cheque wordt nu overhandigd voor VZW Kanisha. En we hadden ook graag Jos en Odette, de ouders van Marieke Vervoort, erbij gehad. Voor mee op de foto. En ik heb ook nog heel goed nieuws, want het is niet enkel deze cheque. Nee, want ze hebben het ganse jaar door een snoepverkoop gehouden hier bij Garage Antoine. En daar is er ook nog een bedrag voor. En dat is 950 euro. Dus als ik goed kan rekenen, krijgt VZW Kanisha 12.000 euro voor de honden. Een dikke dankjewel en een dikke proficiat.

ship and build this city. Daarnet kreeg VZW Kamisha 12.000 euro. En dat allemaal vanwege de Willemie Run and Walk. Een dikke merci aan al die sponsors, die wandelaars en ook natuurlijk de helpers. En als je niet weet wat doen, kom gerust even langs. Je kan nog altijd hier komen genieten van een glaasje of een lekkere pannenkoek. En dat tot 5 uur deze namiddag, of deze avond bijna moet ik zeggen. En als je de mensen van Kamisha wil helpen, ga dan gerust naar hun website. Je doet er een

Jam en Enrique Iglesias en El Pardon. En die muziek, ja, die doet denken aan zuiderse temperaturen. Niet zo zuiders, maar wel morgen weer. Het gaat toch richting de 27, maar het is nu ook niet koud. Nee, het is hier lekker warm. Dus als je daar thuis zit en je hebt kou, kom gerust naar hier. Het is hier veel warmer.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn in zaal Sint-Bavo in Gerardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan Dakwerken, Ronald, Pets on the Road, Decoratie Miseré en alle sponsors voor hun steun.

Zo, en wat voetbal nu? Na een kwartier spelen, Cercle Brugge AA Gent, staat het nog 0-0. En dan nog totaal iets anders, want volgende week dan gaan we live van op de Zoete Smoelenfeesten in Deftingen. En dat op zondag. Op zondag 13 september zal Dendria Plus daar live aanwezig zijn. Er is ook een barbecue met de plankaart en ook Simply Wee. En dan de dag daarvoor, dan is er Radio Hallo met Markske Vertongen, ook Larissa, Danny Diego en Afterparty met DJ West. De deuren gaan open om 7 uur en vanaf 8 uur dan kan je naar die artiesten kijken. En als je zegt, bah, ik wil daar wel heel graag naartoe gaan, wel het kan, ik heb hier nog kaarten liggen. Je mag mij altijd gaan bellen op de 054 44 17 50 als je graag naar de Zoete Smoelenfeesten gaat. 054 44 17 50.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is Radio Dendria.
2: De Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Take That and Could It Be Magic. 2:03 hier bij Radio Dendria en nog altijd op het industrieterrein bij Garage Antoine voor de 6e Willemy Run and Walk. En onze Luc, die was een lekkere pannenkoek aan het eten. Ik hoop dat hem al een klein beetje verteerd is.

0: dan goed.
1: Gary Hager, beter dan goed. En als je graag van die Nederlandstalige muziek hoort en de meezingers, luister dan zeker eens naar Dendria Plus. Daar hoor je die allemaal. Nu terug Radio Dendria met James Blunt.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en JQ. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met JQ voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Ontdek en beleef jouw toekomst. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef JQ. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

Odyssey en Going Back to My Roots. Hier bij Radio Dender. Ja, ik heb even gaan kijken naar de voetbal. Sarclub Brugge AA Gent bij rust. Momenteel 0-1 voor Gent. Dus als er hier supporters zitten, zullen ze wel blij zijn. Maar het is nog maar rust. En een match duurt altijd 90 minuten, zeg ik.

Bob Marley en Could It Be Loved. En er is vandaag ook koers natuurlijk, de Vuelta, etappe 15. En die is ingekort vanwege de hitte. Dus ze hebben er daar zo'n 70 kilometer afgedaan. Of bijna 80 zelfs. Of het nu vlugger zal arriveren zijn, ja, dat weet ik niet. Enfin.

0: beslissing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

nog steeds op de Willemy Walk and Run. En dat op het industrieterrein in Gerardsbergen bij Garage Antoine. En we gaan hier nog een beetje muziek maken en dat tot 5 uur. Als je nog iets wilt drinken of een lekkere pannenkoek eten en volgens Luxent hele lekkere... Ik dacht, hij blijft er maar eten van die pannenkoeken, maar nee, hij is een beetje aan het praten. Luc zal straks misschien nog een keer komen.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De rector van de Universiteit van Gent is in gesprek aangegaan met de pro-Palestijnse studenten in het UFO-gebouw. Het gaat om een open vergadering, omdat de actievoerders geen vergadering achter gesloten deuren wilden. Enkele honderden studenten en medewerkers...
4: Ja, wij gaan de Brian even onderbreken, want zijn nieuws is niet meer up-to-date, als ik het zo hoor. Maar je kan nog wel altijd langskomen hier... in Geraardsbergen op het industrieterrein. En hier gaan wij ook natuurlijk nog wat muziek gaan draaien. Zoals deze nu van ABBA en Summer Night City.

0: Michael Jackson en Bad. En ik kan al vertellen dat Cercle Brugge AA Gent momenteel 0-2 is geworden.
1: Dit is Radio Dendria.
0: En wij zijn nog steeds live hier van op het industrieterrein in Gerardsbergen. Als je nog wil even langskomen, het kan nog, hè, tot 5 uur.

Babette en Maxime was dat met Hoe dan ook. En voor de mensen thuis die nog niet aan het luisteren waren, wij zijn nog live hier van op de Willemy Run en Walk. En daarnet, of daarstraks in de namiddag, is er een cheque afgegeven van 12.000 euro ten voordele van VZW Kanisha. Billy Paul nu.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn. In zaal Sint-Bavo in Gerardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan Eet- en Praatcafé De Grondeling, Electro De Roeve, Thuisverpleging Frauke en Jules Machinerie.
2: Radio Dendria, met een hart voor onze luisteraars.

Hier nog een gratis kaart voor zondag voor de zoete smoelenfeesten. Want dan kan je naar de plankaart gaan kijken. Simply Wee en natuurlijk ook Dendria Plus zal daar aanwezig zijn. Als je er graag naartoe gaat, 054 44 17 50. Ofwel als je hier zit en je zegt, ik wil er naartoe, kom gerust bij mij. Dan kan je zo'n gratis kaart krijgen. Vaya con Dios nu. En

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

Tijd zit er hierop, live van in Gerardsbergen op het industrieterrein. Ter gelegenheid van de 6e Willemie Walk and Run, of Run and Walk, van Garage Antoine. Volgende week dan staan we met Dendria Plus op de Zoete Smoelenfeesten. Je kan daar natuurlijk bij zijn. Kom gewoon langs in de Ottergemstraat in de feesttent in Deftingen op zondag 13 september. En dan gaan we nu terug overschakelen naar de studio.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda. Beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn derde titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.
3: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: alles op maat. En dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: In Gerardsbergen werden vorig jaar minder misdrijven geregistreerd dan in 2024. De politie stelde vooral processen verbaal op voor diefstal, informatica-criminaliteit en bedrog. Opvallend is vooral de sterke toename van cybercriminaliteit, zoals phishing. De cijfers geven wel geen volledig beeld van de criminaliteit, omdat niet elk feit wordt aangegeven en de ernst van de feiten sterk kan verschillen. In Schendelbeke is er verzet tegen de geplande verdichting rond het station. Inwoners uit de Ganzen- en Moenebroekstraat vinden dat woningen binnen een straal van 500 meter niet automatisch in aanmerking mogen komen voor bijkomende bouwprojecten. Volgens de bezwaarindieners is de draagkracht van de omgeving nu al beperkt door verkeers- en parkeerproblemen, sluipverkeer en wateroverlast. Ze vragen daarom eerst een grondige studie naar de impact op mobiliteit, leefbaarheid, waterhuishouding en landschap. De inwoners willen dat elk bouwproject afzonderlijk wordt beoordeeld en dat er duidelijke regels komen voor bouwhoogte, woningdichtheid en parkeren. 51 Gerardsbergen schenkt 13.000 euro aan Home Magnolia, een begeleidingstehuis voor kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De organisatie moest noodgedwongen verhuizen nadat het vorige gebouw onbewoonbaar werd verklaard. In het nieuwe onderkomen zijn nog verschillende aanpassingen nodig, waaronder verplichte brandwerende deuren. Met de schenking wil 51 helpen om die kosten te dragen, zodat het budget voor de begeleiding van de jongeren niet in het gedrang komt.
3: Dit is Radio Dendria.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn derde titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: In Heerhaftbergen werden vorig jaar minder misdrijven geregistreerd dan in 2024. De politie stelde vooral processen verbaal op voor diefstal, informatica-criminaliteit en bedrog. Opvallend is vooral de sterke toename van cybercriminaliteit, zoals phishing. De cijfers geven wel geen volledig beeld van de criminaliteit, omdat niet elk feit wordt aangegeven en de ernst van de feiten sterk kan verschillen. In Schendelbeke is er verzet tegen de geplande verdichting rond het station. Inwoners uit de Ganzen- en Moenebroekstraat vinden dat woningen binnen een straal van 500 meter niet automatisch in aanmerking mogen komen voor bijkomende bouwprojecten. Volgens de bezwaarindieners is de draagkracht van de omgeving nu al beperkt door verkeers- en parkeerproblemen, sluipverkeer en wateroverlast. Ze vragen daarom eerst een grondige studie naar de impact op mobiliteit, leefbaarheid, waterhuishouding en landschap. De inwoners willen dat elk bouwproject afzonderlijk wordt beoordeeld en dat er duidelijke regels komen voor bouwhoogte, woningdichtheid en parkeren. 51 Geraardsbergen schenkt 13.000 euro aan Home Magnolia, een begeleidingstehuis voor kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De organisatie moest noodgedwongen verhuizen nadat het vorige gebouw onbewoonbaar werd verklaard. In het nieuwe onderkomen zijn nog verschillende aanpassingen nodig, waaronder verplichte brandwerende deuren. Met de schenking wil 51 helpen om die kosten te dragen, zodat het budget voor de begeleiding van de jongeren niet in het gedrang komt.
3: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn in zaal Sint-Bavo in Geraardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan Sugar & Pies, Gerard Motor, One Way Express en Ark Uitvaartzorg.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn derde titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: In Geraardsbergen werden vorig jaar minder misdrijven geregistreerd dan in 2024. De politie stelde vooral processen verbaal op voor diefstal, informatica-criminaliteit en bedrog. Opvallend is vooral de sterke toename van cybercriminaliteit, zoals phishing. De cijfers geven wel geen volledig beeld van de criminaliteit, omdat niet elk feit wordt aangegeven en de ernst van de feiten sterk kan verschillen. In Schendelbeke is er verzet tegen de geplande verdichting rond het station. Inwoners uit de Ganze- en Moenebroekstraat vinden dat woningen binnen een straal van 500 meter niet automatisch in aanmerking mogen komen voor bijkomende bouwprojecten. Volgens de bezwaarindieners is de draagkracht van de omgeving nu al beperkt door verkeers- en parkeerproblemen, sluipverkeer en wateroverlast. Ze vragen daarom eerst een grondige studie naar de impact op mobiliteit, leefbaarheid, waterhuishouding en landschap. De inwoners willen dat elk bouwproject afzonderlijk wordt beoordeeld en dat er duidelijke regels komen voor bouwhoogte, woningdichtheid en parkeren. 51 Geraardsbergen schenkt €13.000 aan Home Magnolia, een begeleidingstehuis voor kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De organisatie moest noodgedwongen verhuizen nadat het vorige gebouw onbewoonbaar werd verklaard. In het nieuwe onderkomen zijn nog verschillende aanpassingen nodig, waaronder verplichte brandwerende deuren. Met de schenking wil 51 helpen om die kosten te dragen, zodat het budget voor de begeleiding van de jongeren niet in het gedrang komt.
3: Dit is Radio Dendria. We'll be right back.

Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6 te Gerardsbergen.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven für Deutschland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog 1/5 van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen. De zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats. Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Sterre Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
5: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons, een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
4: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romelé en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider. Er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.
6: Dit is Radio Dendria.
7: Dendria.
6: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radiodendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn in zaal Sint-Bavo in Geraardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan het Karrewiel, Garage Antoine, Proman Home en Houtrealisaties Kansier.
3: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 41 0250.

0: Elektro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Elektro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog een vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen, de zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats, Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Sterre Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
3: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons, een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
2: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romelé en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. ARK Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. ARK Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radiodendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn. In zaal Sint-Bavo in Geraardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan Dakwerken, Ronald, Pets on the Road, Decoratie Miseré en alle sponsors voor hun steun.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog 1/5 van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.
3: Dit is Radio Dendria.
4: De Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: De gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog een vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie koorde de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.
0: Dit is Radio Dendria.
2: De Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: het nieuws bij Radio Dendria.
1: De gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven für Deutschland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog geen 1/5 van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romelé en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.